0: gaat voor het Radio Zender.
1: Flight level 290 unrestricted to Bamba, runway 3 3 0 0.